We spelen karambols, hij het wies is boven dit haar. Wies is boven Ampoli, die wies steinen. Jetzt nog maar nog een, en de raad, hoe ze zegt.